0: een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Wandegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
10: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
10: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
3: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
4: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
5: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
10: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van €65.000. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri Dumaré.
13: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
15: Eerste keer in de Grote Post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de Grote Post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
12: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Glenn Dangro.
17: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Antri Dumaré.
19: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowels van de Grote Post.
10: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
21: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
22: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
23: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Dunderbloren is een Oostends dialectwoord en wat het betekent, dat moeten we vragen aan de auteur van het Oostends woordenboek. Hij schijnt er alles over te weten. Roland, dunderbloren.
25: Ja, er is wel wat in verband met deze dunderbloren. Dunderbloren werden vroeger met gehele trossen op het huisdak geplant om te beschermen tegen blikseminslag. Vandaar de naam. Die kan ook klinken dunderblom, dunderkrut, dunderkoppen. Deze vetplant wordt in het Nederlands huislook genoemd. Maar dat het gebruik te planten op een dak niet enkel te Oostende voorkwam, bewijst de andere Nederlandse naam donderbaard. Dunderblaren waren gekend in de volksgeneeskunde. Nuttig geacht wordt huislook als middel tegen gesprongen lippen. Te Oostende gebruikte men dit plantje tegen worten of vratten. Meer nog tegen allerhande oogkwalen en zogenaamde vermoeidheid van de ogen. Men ging als volgt te werk. Enkele van de kleine blaadjes werden afgeplukt en zo op de ogen gelegd. Voor pijnlijke ogen evenwel moest men de plant wat uitdunnen en vervolgens koken en met het huislookvocht dan de ogen betten. Huislook werd vroeger vooral op de strooiendaken gelegd tegen bliksem, maar ook om het dak droog te houden. Tegen blikseminslag bestond er evenwel nog een middel. Je moest bij donderen af en toe roepen: Oos de dunder volt, tis op het Vlaariskot, oos de dunder volt, tis op het Vlaariskot. Het Vlaariskot was de behekste schuur die nu nog bestaat en gelegen is aan de driesprong of drie wegen van de Vlaariskotstraat te Leffingen. Ikzelf heb op mijn dak huislook of dunderbloren geplant, je weet maar nooit.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybrin Tailleu. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
3: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
4: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
5: Wij waren permanent met 4 inspecteurs, onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur, op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bouwels van de Grote Post.
8: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van €65.000. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
12: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
15: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
16: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gistel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gistel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de Beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Jean-Pierre Severens. dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
18: Ik ben Lut van de Kastelen.
19: Ik ben Patrick Jansen.
20: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
8: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
22: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
23: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht. En hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
24: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raamakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Tijd voor het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, in je woordenboek heb ik een woord gevonden. Toch even kijken of je weet wat het precies betekent. Een sprietvinken?
26: Ja, een sprietvinken. Ik herinner me heel goed wat het is, Edwin, want mijn pa heeft dat vroeger veel tegen mij gezegd. Omdat ik een mager jongetje was. Gedurende de oorlog hadden we niet veel te eten, dus ik was nogal aan de magere kant. Vandaar dat mijn pa zei, je toog je wel een beetje sprietvinken. En sprietvinken, dat is hetzelfde als sprietelvinken. En zijn er ook die zeggen sprietelmijwe.

0: verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaul hier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
3: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
4: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
5: Want die garnaalkroket, hernoskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De garnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeug, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilg van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen.

0: om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Oostende ook die match bijwonen?
0: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bouwels van de Grote Post.
6: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpe.
5: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Poret.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
11: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Stende. Dat is een keer iets anders, hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
12: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
0: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
0: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion? Of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden. Maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar. Want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk de Grauwe.
14: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquenny.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowels van de Grote Post.
6: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
5: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
18: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
19: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
20: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. We hebben het vandaag over blijtersbier.
21: Ja, beste luisteraars, het is overduidelijk dat in Vlaanderland de woordenschat in verband met herbergen, bier, dronkenschap bijzonder rijk is. Ik wil het vandaag dus hebben over 2 leuke woorden in verband met biersoorten. Als je van dat bier hebt, zeker van die sterke bieren als Duvel en paters, bieren en Oostendse geiten, dan weet je dat je bij overmatig drinken je niet alleen een bierbuik hunt, maar in het Oostens wordt dat trouwens het oogzwaar genoemd, maar dat sommigen als dronkaard zeer agressief worden, maar anderen zacht als een lammetje en voortdurend moeten huilen. Deze laatsten hebben dan wat men noemt blatersbier in hun kelen gegoten. Blatersbier is dus bier dat tot gevolg heeft dat een dronkaard alsmaar moet huilen. Dat blatersbier mag niet verward worden met tratersbier. Dat is bier dat verraderlijk is, wat wil zeggen, het loopt losjes naar binnen, maar is overigens zo sterk dat je onverwachts dronken bent. Tratersbier is zeer sterk bier. Blatersbier doet huilen.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
12: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
25: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bouwels van de Grote Post.
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpe.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Amsteeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Nieuwpoortse regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
3: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauwkasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
4: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
5: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowels van de Grote Post.
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
11: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
12: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Ketten is een Oostends werkwoord. Wat het precies betekent, dat vertelt ons Rolla.
14: Ketten is knikkeren. Een kette, of ouder bolle kette, is immers de knikker. Er waren vele soorten. De gewone kette, de marbel uit marmer, de slekke, de biele uit metaal, het miepje, zelfgemaakt uit klei, en een Oostendse brouwer, Chafaar, plaatste tot afsluiting bovenop de flesjes limonade glazen knikkers, die dan ook maar Chafaars genoemd werden. Had je grote ogen, dan had je ogen als bollekaten. Er werd duchtig met de knikkers gespeeld en er waren heel wat spelletjes. Zo gewoon op straat de knikkers achter elkaar aanjagen, dat was stekken. Daarbij kon er ook gespeeld worden dat je de knikker van de andere mee had, kreeg, verwierf dus, als de afstand tussen de twee knikkers minder dan een handpalmlengte bedroeg. Dit na het raakschieten. Dit werd genoemd stek en palmen. Of er werd een cirkel getrokken waarin iedereen een knikker moest leggen, dat was zout. En het spel waarbij men moest proberen zoveel mogelijk knikkers uit de cirkel te schieten, dat was zoutschieten. Niet verwarren, hè? Heerlijk was het ketten of knikkeren op het strand. Men maakte hiertoe de kettenpiste. Er waren twee soorten kettenpisten, de boelabarak en de schietpiste. Daar kon men immers een hoge zandtoren met diepe geulen maken en die voorzien van remheuveltjes, valkuilen enzovoort voor de naar beneden stormende knikkers. Dat was de boelabarak. Of als men de knikkers horizontaal wilde vooruitschieten op een zandtraject met heulen, diepten en hoogten, dat was dan de schietpiste. Wat hebben we als kinderen daarvan genoten? En ja, ik voel het al. Jullie willen een uitdrukking met bolle kaarten. Wel nu, deze dan als men een weddenschap wil aangaan. Wedden voor duist bolle ketten dat je je neuzen niet op je hat kan zetten.
15: Nog even terugkeren, Roland, op die knikkers. Wordt er tegenwoordig nog veel geknikkerd?
14: Heel wat minder dan vroeger. Je ziet het nauwelijks nog. De kinderen schieten vooruit op alle soorten rolschaatsen. En ja, knikkeren zie je heel wat minder. In onze tijd, als ik dat zo mag zeggen, zag je overal de kinderen, jongens voornamelijk, met knikkers spelen. Hier en daar speelde ook wel een keer een meisje met knikkers, maar iedereen speelde met knikkers op de speelplaats, op school en in de straten. Overal
15: maar,
14: zag je ze.
15: Maar de uitdrukkingen blijven wel?
14: Verdwijnen helaas ook.
15: Bedankt, Roland.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
18: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
20: Ik ben Elsioen en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
21: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
20: Waar vindt die activiteit plaats?
21: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
3: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
4: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bowles van de Grote Post.
7: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van €65.000. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Natasja Waldman.
9: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
10: Ik ben Jook Doodlewoman.
11: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
13: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten neerhouden. En daarom hou ik er altijd een rood feest van.
14: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gistel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gistel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hallo, I'm Dario Durja.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
18: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
20: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes. Meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
3: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Lieve toehoorders en luisteraarsters. Vandaag wil ik het dus hebben over geld en meer bepaald over het overvloedig verteren ervan, want er zijn inderdaad vrij veel mensen die een hat in hun hand hebben, die ermee leuren, die ermee smitten. Velen zullen wel al gehoord hebben, het geld smitten door de meuren, ze haalt jukt in zijn zak. Maar veel leuker is beslist het geld door de meulen jagen. Ja, als je je geld door een koffie- of pepermolen zou duwen, dan zou je snippertjes vinden. Deze uitdrukking is dan ook zeer raak. Je geld door de meulen jagen. Zorg ervoor dat jullie dat niet tegenkomen, hè?
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Matthijven.
23: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
24: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
3: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
4: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
5: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
6: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.

0: Nieuwpoortse regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
3: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
4: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
5: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van

0: KV Dexmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bowles van de Grote Post.
5: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpe.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
7: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het Open Stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
8: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
9: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
10: Lieve Ternier, gids bij Lange Nelle. Je had het in een eerdere uitzending over de volkswoningen op het Westerkwartier in Oostende. Die hadden niet alle comfort.
11: Ja, dat was zo in de jaren 20. Toen was er geen badkamer. En later, zelfs in 1956, er komen altijd maar nieuwe sociale wijken, projecten bij in het Westerkwartier. In 1956 zijn er 3 projecten. Eén van architect Felix, die voorziet geen badkamer en een wc buiten nog altijd. Daniels hetzelfde, geen wc binnen en geen badkamer. Maar Meijer was een vooruitstrevende architect en hij voorzag voor het eerst een wc binnen. Dat was wel een wc met waterspoeling, maar de mensen waren niet happig om zo'n woning van de Oostense Haard te kopen of te huren, want dat vonden ze niet proper. Ze dachten dat dat zou stinken. Nu, Meijer was ook de eerste die woningen voorzag van een aparte badkamer, maar het vreemde is, die was naast de keuken. Want ja, arbeiders, dacht men, wassen zich in de keuken. Hebben die wel een echte badkamer nodig? Dat is burgerlijk, dat is voor de toeristen, dat is niet voor hen. En hier zien we het paternalistisch denken van de overheid. De volkswoningen daar mochten geen cafés hebben. De bedoeling was dat de arbeiders geen café dichtbij hadden, maar wel een eigen tuin waarin dat ze dan konden spitten, waardoor dat de verleiding voor een café kleiner werd. Met de tijd waren er ook werd er een fietshok voorzien, maar je kon niet met je fiets aan de voordeur naar binnen gaan. Daarom moest er altijd een achterdeur zijn, want die man die

0: Die arbeider met zijn vuile schoenen, die moest langs het fietskot passeren en de achterdeur. En daarom waren er aan de achterkant van de woningen aswegels. Die aswegels, dat iedereen klopte daar zijn asla van de kachel in uit. En die zijn pas geplaveid, nu met de renovatie van de wijk in het jaar 2000 ongeveer. En dan was er ook nog de visie van... geven een blok, geven die binnenpleinen, gemeenschappelijke tuinen, speelpleinen, ontmoetingsruimtes of niet. En we zien bij de socialistisch geïnspireerde architecten wel binnenpleinen, maar bij de katholieken niet. Daniels bijvoorbeeld niet, want die zagen dat als een mogelijkheid dat daar rebellie zou ontstaan, een oproer ontstaan. En er was ook in het algehele plan voor het Westerkwartier al van allereerste begin geen verbinding voorzien met het strand. De Wellington lag ertussen, het kerkhof lag ertussen. En men vond dat arbeiders die moesten niet naar het strand gaan, dat was voor de toeristen en voor de burgers, die hadden daar niks verloren. En pas in het jaar 59 voorziet Meijer enkele garages in die arbeiderswoningen. En dat vond men er toch wel over, dat arbeiders een auto zouden hebben.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeijen.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
9: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de Beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
11: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
12: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai.
3: Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Dixmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
11: Begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
12: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
13: Maar goed, ze hebben het altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
14: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Oren.
16: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
17: Yo, ik kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
18: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
19: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
20: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Maagmetten is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, vernemen we van Roland de Snerk.
22: Vele luisteraars zullen zich de woorden maagmet en maagmetten herinneren. Maagmet werd immers nog lang gebruikt als men iemand in het water wilde keilen door met 2 personen handen en voeten van de geplaagde vast te grijpen en daarbij te tellen. En maagmet is 1, en maagmet is 2, en maagmet is 3, om al dus gelijktijdig de persoon te lossen. Anders had hij op zijn kop kunnen verdommen. Het werkwoord maagmetten werd gebruikt als men met een deken of zeildoek een voorwerp wilde de hoogte doen ingaan door gelijktijdig te schudden, net als met de pop op signorke te Antwerpen. In het Nederlands noemt men dit schudden van een doek sollen. Vandaar ook, je zult met mij niet sollen, je houdt mij voor de hek. De Oostende werd vroeger op de laatste dag van de kermis, koekemondag genoemd, gesold of gemagemet met het hammebeen. Het espebeen was immers wat overbleef van de goed gevleesde hammen of hespen. Dit stond symbool voor deze goede tijd die de kermis toch was. Maar van waar dit magemetten? Er mag vermoed worden dat de oorsprong ligt bij Mahomet. Toen die nieuwe godsdienst er kwam, was men ongetwijfeld zeer bang in onze contreien. Het is dan ook aannemelijk dat er met een pop, Mahomet voorstellend, gesold werd.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
8: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
9: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilg van KVNO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
7: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
8: De dagkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
9: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Hè? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dexmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
10: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
10: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bouwels van de Grote Post.
14: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
16: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
17: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
18: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Gids Bart Plasgaard, je hebt het vandaag over het geodetisch punt.
19: Ja, ten noorden van de polderdijk, recht tegenover de Hoeve het Meeuwenhof, staat een gietijzeren paal op een sokkel van bakstenen naar duin. En er staat ook een inscriptie op, station geodesiek 1853. Dat is eigenlijk een geodetisch signaal en dat werd gebruikt vroeger om kaarten te maken. Tegenwoordig worden kaarten gemaakt vanuit satellietfoto's en vanuit luchtfoto's en tegenwoordig zelfs met drones. Maar vroeger had men die mogelijkheid niet en moest men alles gaan opmeten. Dus men moest vooraleer dat men een kaart intekende, een aantal punten, de juiste positie daarvan gaan bepalen. Niet alleen de lengte, maar waar dat ze ook juist gelegen waren in noorder en breedte en oosterlengte. En dat is natuurlijk niet te doen om alles op te meten. En vandaar werkte men eigenlijk met een driehoeksysteem. Het is eigenlijk een triangulatie. En als je van een driehoek één afstand kent, en dan kun je de hoeken meten. En op die manier kun je dus de posities van die drie andere punten ook heel exact gaan bepalen. En dat is één punt. Er was natuurlijk nog zo'n tweede geodetisch signaal. Dat stond rond de Roodse Steenweg. Maar dit punt is verdwenen. En tussen die twee geodetische, die twee gietijzeren palen, heeft men dan geprobeerd om zeer nauwkeurig de afstand te gaan berekenen. En dat gebeurde zelfs met een lat. Een metalen lat van een paar meter lengte en meer dan 100 kilo zwaar. Omdat die niet te veel zou uitzetten. En op die manier heeft men dan eigenlijk de kaart van de ganse, van ons ganse oppervlak gemeten. Het is eigenlijk te dateren in de periode rond 1850, waarin België nood had aan nieuwe kaarten.
3: En dat punt, die paal, is tot op vandaag nog altijd zichtbaar.
19: Ja, die paal staat eigenlijk heel mooi naast de Polderdijk en is nog altijd mooi zichtbaar. Ja.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Natasja Waldman.
21: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
22: Ik ben Joke Doodlewoman.
23: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
24: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
25: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
26: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
14: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van €65.000. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
8: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
6: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
7: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Ik vind het echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxime Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versleus.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowels van de Grote Post.
12: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
13: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
14: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsplasserie noemen.
15: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Ook vandaag maken wij weer tijd voor het Oostense dialect. Vandaag een vriendelijk woord of een lief woord, keppen, Roland. Ja, is het wat ik denk dat het is?
16: Ja, maar keppen, het is inderdaad een Oostens woord dat nog volledig gekend is. Hè? Het betekent lieveling, vertroeteling, gunsteling. Kom hier, me keppen, dank je paluffen. Kom hier, lieveling, dat ik je liefkoos. Paluffen is inderdaad liefkozen. Als men het nog wat verder drijft en oogappel bedoelt, dan klinkt het keppen sleppen. En waar me keppen sleppen? Je weet dat je me palodder ziet. Palodder betekent hetzelfde als keppen sleppen, oogappel dus. Als een kind op onbillijke wijze bevoordeeld werd, dan was het een keppenkindje. We hebben op school allemaal wel keppenkindjes gekend. Dan zeiden we het keppenkindje van de meester. Dat was dan hetzelfde als een voorgetrokken kind. Uit het oude verkleinwoord van keppen, dat eigenlijk kap betekent, komt keppelink. Een keppelink is dus een kleine keppe. Dit nu verloren gegaane woord komt voor in de uitdrukking: het is beter oedemans keppelink of jongemans verstotelink. Dit zei men als men bedoelde dat het beter was door ouder mensen, de grootouders bijvoorbeeld, opgevoed te worden, dan verwaarloosd door jongere mensen, de ouders in sommige gevallen. Keppe is dus de weergade van het Nederlands kap. Een kap dient inderdaad ter bescherming. Denk maar aan een monnikskap of de kap van een dak. Keppe wordt niet meer aangevoeld als kap. Dit ook omdat in jongere tijden het woord kappen een intrede in het Oostens gedaan heeft. En wel in verschillende betekenissen. Keppe en kappen bestaan dus naast elkaar. Een kappe is een kap of hoofddeksel. maar ook op de zeilschepen vroeger de beschermende kap boven het trapgat. En ook te vermelden kappen als het lederen kussen op een gareel om de schouders van het paard te beschermen. Dus weer dat beschermen. Een keppe wordt beschermd.
3: Bedankt voor de uitleg van het Oostense dialectwoord keppe. Dat was Roland de Sterk.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk de Grauwe.
10: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
17: Ik ben Nancy Bourquani.
18: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dix Muiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie.

0: centrum van zijn stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
1: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Antwerpse regionieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk...

0: beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
6: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog wegwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
7: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
8: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
0: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø/Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
0: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasha Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
14: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bowels van de Grote Post.
15: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
14: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
17: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
18: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
19: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: We hebben het nu over het Oostense woord stie. Roland, wat betekent stie?
20: Stie is een oud Oostens en eigenlijk ook oud Noordwest-Vlaams woord met de betekenis voetpad. Dit woord is thans in ongebruik geraakt, ook al omdat er nagenoeg geen landelijke voetpaden meer zijn, met uitzondering wel van die welke kerkpaden genoemd worden. Het woord stie kwam voor in de rekening van Oostende van 1499 in de volgende zin. Daar de stie deuren loopt van Brugge te Oostendewaard. En in 1562 werd het nog gebruikt voor de Oostijnsche voetstie te Bredene. Een taalkundige zoektocht leverde op dat dit woord precies hetzelfde is als het Noors stie, en wel met dezelfde betekenis. Zowel het Oostens stie als het Noors stie zijn verwant met respectievelijk het Nederlands steeg, smal straatje, en het Noors stiek, wat ook een pad betekent, of een tree, u weet wel, zo'n treeplank. Deze beide woorden dan zijn afleidingen van het werkwoord stiegen. Het is jammer dat het woord stie voor voetpad thans helemaal verloren is gegaan. Maar als je naar Noorwegen gaat, kan je het gebruiken. Het woord leeft daar nog volop. En daar zijn nog vele voetpaden.
7: Bedankt, Roland de Snerk, voor dit Oostends woord.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
5: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
5: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de Beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
9: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
10: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
4: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Nieuwpoortse regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
3: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toud-VG, periode 1907-1981.
4: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo'n kunnen ingevoerd worden.
5: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
10: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
11: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
12: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en daar worden de zware overtreders aangepakt. En niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
13: Gids Mark Looy van Lange Nelle, je hebt het vandaag over het staketsel.
14: Meer bepaald over het Westerstaketsel dat precies 130 jaar oud is en in de voorbije 2 jaar heel ingrijpend werd gerenoveerd. In feite dient een staketsel om havengeulen te markeren, af te bakenen en daarbij zwakken ze bij eb- en vloedstroom ook de stroom en de windkracht af voor binnen- en buitenvarende schepen. Zelfs ooit werden er kanonnen opgeplaatst om de vijand buiten de stad te houden, denk maar aan de tijd van Napoleon. En ze vormden ook, vooral in de Belle Époque-periode dan, de aanmeerplaats voor trips op zee met pleziervaartuigen, zoals we het nu nog zien met de Franlis vandaag de dag. Ze zijn ook een mooie wandelpromenade in zee, want we kunnen tot 650 meter in zee wandelen. Opgebouwd ooit in eik, nu in tropisch zarthout, zoals azobe, zijn het stevige structuren met prachtige gebintes. Wel zwaar hebben ze te lijden gehad, en zeker dat Westerstaketsel, onder andere stormweer, oorlogsgeweld, aanvaringen, het zoute water, van de oorspronkelijke houten balken en planken van 150 jaar geleden is er wellicht geen enkele meer over. Want permanent worden er werken uitgevoerd aan het staketsel. En nu hebben we weer die serieuze ingreep in de voorbije 2 jaar die 7 miljoen euro heeft gekost. Straks komt er geen brasserie meer vooraan zoals veel mensen nog hoopten, maar wel opnieuw het havenlicht. En met de aanleg van de nieuwe dammen zien we dat het staketsel in feite veel van zijn functies heeft kwijtgespeeld, maar het opnieuw geschilderde witte staketsel blijft net als de vuurtoren voor iedere Oostendenaar een vertrouwd en geliefd maritiem monument.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
13: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
16: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
13: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
16: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
13: Hoeveel supporters verwachten jullie?
16: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
13: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
16: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
13: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
16: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
17: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hallo, I'm Dario Durja.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
3: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
4: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
5: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
6: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Antwerpse Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8.000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. valt zeker niet te onderschatten. Maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
9: Bart Tomlijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
10: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
11: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
15: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
17: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
18: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Gids Gemdanens, we hebben het nog steeds over de SCO, de CO. Hoe deed de CO dat in de Tweede Wereldoorlog?
19: Wel, vanaf 1938 kampte de CO met een personeelstekort doordat personeelsleden werden gemobiliseerd. Ook 4 paarden werden opgeëist. De leden sloegen opnieuw aan het hamsteren en in een mum van tijd waren de magazijnen zo goed als leeg. Beheerders sliepen in de kelder, in bedden geplaatst op bakstenen omdat er water in de kelders was. Op die manier wilden ze diefstal tegengaan. Het personeel en klanten schuilden overdag tijdens de bombardementen in de kelders en in de brandkasten van de winkels. Telkens de sirene loeide, namen de winkeljuffrouwen hun kassa en brachten iedereen in veiligheid, eerst de klanten, dan het personeel. De bevolking kreeg steeds meer het gevoel dat het een eindeloze oorlog zou worden en steeds was er de honger en de zoektocht naar eten. Door de bombardementen in mei 1940 was de voorziening van water, gas en elektriciteit weggevallen. Hierdoor dreigde een grote hoeveelheid vlees in de stadskoelkasten te bederven. Op vraag van het stadsbestuur versneden de slagers van de SEO honderden kilogram vlees in stukken van 2 à 3 kilogram. In één namiddag werden zo 2500 partijen vlees aan de bevolking uitgedeeld. Soms waren er ook meevallers. Bij hun aftocht hadden de geallieerden een enorme voorraad beschuiten achtergelaten. Net als de andere handelaars kregen de SEO de kans een aantal dozen in te komen. 66.000 dozen beschuiten werden door de CO in 5 dagen uitverkocht.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Matthijven.
21: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
20: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
22: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
22: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
8: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus... op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
24: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger ook Bluf mij fikken van de minne.
25: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
23: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
22: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Anne Bouwels van de Grote Post.
3: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpe.
2: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Insor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Insor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
10: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Bredene voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
11: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gistel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gistel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de Beker van Vlaanderen.

0: Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
7: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
9: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
2: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
10: Frank Goeminne, Oostende heeft blijkbaar een fluisterbos.
11: Ja, het Fluisterbos is gelegen op het van Philips van Maastrichtplein. Voor velen onbekend, maar toch een cruciaal plein in Oostende, vlak achter Sint-Jozefkerk. Op de kruising van 3 geloven. De Joodse kerk ligt daar, de katholieke kerk ligt daar en vlak achter de hoek ligt de moskee. Om nog niet te spreken van het humanisme, dus op een kruising. Nu, als je daar komt, daar ligt een Fluisterbos bos, dan denk je aan bomen. En effectief, daar staan 3 bomen, 3 mooie eiken. Maar in die eiken zijn er ooit, door de kunstenaar Velter, Yves Velter uit Oostende, bronzen oren ingeplaatst, op vraag van Dement. Dement heeft ooit een kunstwedstrijd uitgeschreven, daar heeft de wijk mogen over bepalen, en als je goed in die bomen kijkt, ga je daar oortjes in hangen, die luisterend oor zijn van de wijk, en die dus ook luisteren in Oostende, vandaar deze zijn op een cruciaal punt in Oostende, en vandaaruit dat men spreekt over het Fluisterbos. Recht over het Fluisterbos heb je ook een bekende B&B, maar hier kijken, en daar staat ook op Fluisterbos, vandaar de benaming Fluisterbos.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hello, I'm Dario Durja.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
17: Nieuws en info, Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
19: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
20: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
21: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Feest in Bredene Dorp, met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
23: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
10: Waar vindt die activiteit plaats?
23: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
17: Hier zijn info,
1: info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Horen.
15: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
24: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
23: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Waar vindt die activiteit plaats?
23: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
0: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij dichtbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
6: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Goldrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het Agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
19: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
9: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de Beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
5: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
13: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
5: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
13: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Hoeveel supporters verwachten jullie?
13: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
10: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
13: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
10: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
13: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poek, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
16: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowels van de Grote Post.
7: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
25: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
26: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: We kregen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden, dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee, maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Natasja Waldman.
15: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
17: Ik ben Joke Doodlewoman.
20: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
0: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
18: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
21: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
22: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Powels van de Grote Post.
7: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond. En dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
24: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
4: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
26: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christophe Vermeijden.
16: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
10: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
7: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
10: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
27: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
28: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: We kregen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden. Dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee. Maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
12: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
12: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Dina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
3: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
4: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
5: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijen.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Minne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
10: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
11: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
12: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gessel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gessel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Oren.
16: Ik ben Annick Harsbeek.

0: vierde seizoen werken we samen met Katrien de Reusscher, of is Katrien de Reusscher te gast. Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
4: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
5: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En het is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: We kregen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden, dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee, maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Eddy Grison.
9: Ik ben Dina Batti.
10: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
11: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
13: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
14: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
13: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
14: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
13: Hoeveel supporters verwachten jullie?
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar...

0: Er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbulk. Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
6: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
7: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
8: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be.
10: Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws en info.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bowels van de Grote Post.
13: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpe.
12: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
16: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
12: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Dagklapper.
17: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Oostendse conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
19: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
20: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
21: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Björn Anseeuw.
22: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
23: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
24: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bowels van de Grote Post.
13: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpe.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
25: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
26: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
27: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: We kregen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden. Dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee. Maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
11: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Dina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
29: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
30: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
31: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
6: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
6: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
6: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
6: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bouwels van de Grote Post.
13: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
7: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen rondom de historische paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Wandegem.
15: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
7: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
31: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
17: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Bultstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen. Willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
30: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gistel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gistel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bouwels van de Grote Post.
13: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpe.
7: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
22: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
23: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder en zo'n Spiljaard.
24: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: We krijgen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden. Dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries, en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee. Maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben George Keters.
27: Ik ben Caroline de Vriend.
28: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibrentailleu. Wat is Overkop precies?
1: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Waar vindt die activiteit plaats?
1: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
4: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
5: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
6: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
8: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
7: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Powels van de Grote Post.
13: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
16: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
0: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
16: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
0: Hoeveel supporters verwachten jullie?
16: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
16: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
0: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
16: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
7: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Goldrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
14: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
17: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
18: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
19: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
21: Ik ben David Nassens.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
13: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
7: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
2: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
4: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: We krijgen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden, dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee, maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Steve van Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
3: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan.

0: door Jan, The Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
5: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
4: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Nina Batti.
9: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
10: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijk.

0: Ik vaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
3: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
4: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
5: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
4: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
5: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
4: Hoeveel supporters verwachten jullie?
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
4: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
5: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
5: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
8: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
9: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
10: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Wandegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
15: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
17: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
18: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
19: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: We krijgen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden. Dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee. Maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
8: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
9: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
10: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, de nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
4: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
2: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
5: Parc Royal is eigenlijk de volledige site van het oud-zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
13: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
13: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
13: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
13: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
13: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
14: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbulk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Landegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
20: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
21: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Bulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
22: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: We krijgen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden, dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee, maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Amsteeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
9: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ze hadden mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
25: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
26: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
24: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
8: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
10: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
10: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, de Castaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan Zee en Staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
12: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
13: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Charlotte Verkeijen.
15: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
16: Ik ben Danik Menne.
17: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
18: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
20: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
16: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone. Wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
21: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen, in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: We krijgen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden, dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee, maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
9: Bram Kersenbeeld van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
23: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
23: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
23: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
23: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
23: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen Verkeen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Maaike van Ie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust alle dagen Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
3: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
4: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
5: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.

0: naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust. Nieuws en
6: info. Radio Noordzee.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee. Dagklapper.
8: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat musea, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
10: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
11: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot schilder en zo'n speeljaard.
12: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gistel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gistel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won

0: KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Maaike van Ie.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowels van de Grote Post.
9: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
10: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
11: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westerhout, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: We krijgen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt komt hierbij naar een aangename 22 graden. Dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee. Maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Jos Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
15: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
15: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
15: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
15: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
15: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Nieuws en info aan de kust.
13: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
16: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
17: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Michael van Ie.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostendse conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
5: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
6: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
7: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat ze dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabaulier.
9: Ik ben David Nassens.
10: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
11: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Anne Bouwels van de Grote Post.
9: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpe.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Dat is gebeurd op het Paulusspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
5: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
13: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dat is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: We krijgen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden, dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee, maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
16: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
15: Waar vindt die activiteit plaats?
16: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal daar ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
20: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
3: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
4: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stukken, de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
5: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee dagklapper.
8: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
2: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangenmenu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
10: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
11: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
14: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
15: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: We krijgen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden. Dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee. Maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
18: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
20: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
22: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
21: Waar vindt die activiteit plaats?
22: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, om Brede te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
3: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
4: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Tijdens de zomervakantie openen.

0: een winkel uitbouwen. Zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
1: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
2: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
3: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
5: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
10: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
5: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik

0: wil dat allemaal in comedy brengen.
1: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
2: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
3: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat ze dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: We krijgen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden, dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen, een lichte zeebries, en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee, maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
10: Ik ben Rudy de Meijer.
11: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
3: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
4: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
9: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Wandegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
14: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
15: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
15: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
15: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
15: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
15: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
16: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
18: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
19: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
20: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Joris Polet.
22: Ik ben André Durie.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
9: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
3: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
4: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
22: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
23: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: We kregen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden. Dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee. Maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
6: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
7: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
8: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
9: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark.
10: Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.
11: Nieuws en info.
12: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Anne Bouwels van de Grote Post.
13: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Nina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
20: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
19: Waar vindt die activiteit plaats?
20: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostense ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
5: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
6: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostense garnaalvissers.
7: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
10: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Famos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
10: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
10: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
15: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Anne Bouwels van de Grote Post.
16: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
18: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
7: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
19: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: We krijgen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden, dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee, maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
12: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Noordzee-regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Dit is Radio Noordzee.
12: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
24: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
25: Ik heb nog altijd geweldig veel energie en veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
26: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
27: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn en dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee kalender.
2: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
16: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
21: Ik ben Jean-Marie Barra.
22: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Goldrush en Stef Paglia op het podium onder de Watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
10: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
10: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, dat wil zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
13: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
14: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
7: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
21: Ik ben Nancy Bourquenie.
28: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Powels van de Grote Post.
16: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de

0: Zomerweekend ook hier aan de kust met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag. Met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie. Terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden. Dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee. Maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
3: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
4: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
2: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Pauwels van de Grote Post.
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
12: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
7: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
13: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
14: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, van, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
15: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
10: Waar vindt die activiteit plaats?
15: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Natasja Waldman.
17: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
18: Ik ben Joke Doodlewoman.
19: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
21: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
22: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
23: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: We krijgen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden. Dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee. Maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Oren.
24: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
25: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
26: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
10: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
26: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
10: Hoeveel supporters verwachten jullie?
26: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
10: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
26: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
10: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
26: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
8: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Echtenhem.
9: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Mariakerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
8: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo koud, gure wind.
10: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
11: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
12: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Gouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpe.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
17: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
18: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
19: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
20: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: We krijgen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden. Dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee. Maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
15: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
14: Waar vindt die activiteit plaats?
15: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Antsie.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dexmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
7: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
8: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
10: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
2: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Stende ook die match bijwonen?
10: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: Hoeveel supporters verwachten jullie?
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
10: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bouwels van de Grote Post.
12: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Nina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
18: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
19: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
20: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
22: Ik ben Lut van de Kastelen.
23: Ik ben Patrick Jansen.
24: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
12: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
4: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
5: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: We krijgen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden, dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries, en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee, maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Joris Polet.
25: Ik ben André Durie.
26: Ik ben Kurt Kluis.
27: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
28: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Waar vindt die activiteit plaats?
28: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden.

0: toe aan de 53ste editie. Gessel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gessel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
3: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
4: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
5: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta,

0: zet ik Radio Noordzee op.
1: Ik ben Jean-Marie Barra.
2: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
4: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
5: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
4: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
5: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
4: Hoeveel supporters verwachten jullie?
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
4: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
5: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
5: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
7: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
9: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
10: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
11: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
12: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
13: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
6: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Maaike van Ie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
6: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
6: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
14: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenhem.
12: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
17: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
4: Waar vindt die activiteit plaats?
17: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
19: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Rani van Landegem.
21: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
6: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
13: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
6: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
5: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
22: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
23: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus het was echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
24: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden, ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!

0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dexmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis. En we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
8: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
9: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
10: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
11: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
5: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
12: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael van Nie.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
13: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
14: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
16: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
17: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Eddy Grison.
20: Ik ben Nina Batti.
21: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
22: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
12: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
19: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
20: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
23: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd. Waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
24: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
25: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Waar vindt die activiteit plaats?
25: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael Van Nie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
3: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
4: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbeeld van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk. Radio
0: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
13: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
16: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
17: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote posttafel, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
18: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeijn.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
23: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale juniores rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
3: Ah, Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
4: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
21: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
24: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog

0: sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Noordzee regionieuws.
0: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
10: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
11: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer

de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee dagklapper.
9: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
11: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
12: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
13: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering in de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open waterzwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of tjeetje niet meer kunnen leven.
16: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
18: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
19: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
20: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
21: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden, misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
23: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
25: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
4: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
5: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Pauwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
14: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Bram Kersenbeeld van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
15: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
15: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
15: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
15: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
15: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
17: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
18: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
19: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
20: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben George Keters.
2: Ik ben Caroline de Vriend.
3: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
5: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
4: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
7: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
8: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dertal jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Maaike van I.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag

0: gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
3: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
4: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
5: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
8: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monseweijer.
12: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
14: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
16: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
15: Waar vindt die activiteit plaats?
16: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
17: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
19: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauwkasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
20: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
21: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
15: Bram Kersenbeeld van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
14: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
15: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
14: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
15: Hoeveel supporters verwachten jullie?
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
15: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
14: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
15: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
14: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
15: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Joris Porret.
23: Ik ben André Durie.
24: Ik ben Kurt Kluis.
25: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Noordzee Regionieuws.
0: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Powels van de Grote Post.
8: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
19: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
4: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit. En wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
5: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
19: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
6: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Stefan Tange.
26: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
27: Ik ben Rudy de Meijer.
28: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond

0: Nooit in beeld gezien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredenen blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
8: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp.

0: En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oostense Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
6: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
7: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
8: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Maxime Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
10: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
9: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
14: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is de slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
15: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
16: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
17: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
18: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
18: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
18: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
18: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar maar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
18: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
19: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
20: Nieuws en info aan de kust.
21: Dit is Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
22: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Simon Buijsen.
24: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
25: Ik ben Jean-Marie Barra.
26: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
3: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter. Maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
4: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen. Omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
5: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Powels van de Grote Post.
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
10: Ik ben Dina Batti.
11: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
12: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
16: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
17: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
18: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
13: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
10: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
10: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowels van de Grote Post.
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
7: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
2: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
3: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
4: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op- en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger, richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden, ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
24: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
26: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
27: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
27: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
27: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
27: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
27: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
8: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
11: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
12: Wij waren permanent met 4 inspecteurs, onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur, op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op het Duinenplein in Bredenen blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen. helpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
19: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen en zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
20: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werk van Spiljaard, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
21: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dexmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
24: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
26: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
3: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
26: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
4: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
5: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!
13: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
6: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
6: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Charlotte Verkeen.
11: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
22: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
23: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
8: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
27: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus.
10: VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
14: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
14: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
14: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
14: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
13: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Anne Bouwels van de Grote Post.
7: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert.

0: en herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
4: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
5: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt. Als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
6: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KVDX

0: bij de Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
6: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
6: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hé. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
8: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden, ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Brataneus.
11: Ik ben Christopher Meijer.
12: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
15: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
14: Waar vindt die activiteit plaats?
15: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
3: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
4: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
5: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
6: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
8: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
12: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
14: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
15: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
14: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
15: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
14: Hoeveel supporters verwachten jullie?
15: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
14: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
15: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
14: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
15: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
16: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
17: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
18: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
19: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin aan Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
17: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Matthijven.
21: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
20: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
17: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowels van de Grote Post.
8: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
17: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind.
1: De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
3: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd de kleinheid van onze stad, zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
22: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
23: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!
0: Nieuws en info aan de kust.
24: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
26: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
27: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
5: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
6: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
7: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.
13: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
12: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
10: Waar vindt die activiteit plaats?
12: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Anne Bouwels van de Grote Post.
8: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxim Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versluis.
16: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
18: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
19: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
10: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
19: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
10: Hoeveel supporters verwachten jullie?
19: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
10: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
19: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
10: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
19: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
15: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
17: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Dina Batti.
28: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
29: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
8: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
2: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
4: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
5: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
6: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gael Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dexmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
9: Ik heb al sinds al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostende die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
12: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
14: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Op het Duinenplein in Bredenen blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
8: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
2: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
24: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
25: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
26: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
1: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
10: Waar vindt die activiteit plaats?
1: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
16: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
18: Kultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste

0: Periode dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
1: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
0: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KV Oostende ook die match bijwonen?
1: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
0: Hoeveel supporters verwachten jullie?
1: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
1: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
0: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
1: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowels van de Grote Post.
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
6: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De garnaal gaat absoluut een hele grote

0: hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten op in een gezellige sfeer.
1: Zelverok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
2: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
3: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
5: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee regionieuws.
7: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gaël Bouzin.
11: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
12: Nieuws en info aan de kust.
13: Thuis aan de kust.
12: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
7: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
10: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
14: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
15: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
16: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
7: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Anseeuw.
18: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionieuws.
7: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Noordzee, dagklapper.
17: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
15: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
22: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
21: Waar vindt die activiteit plaats?
22: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
24: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
25: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
26: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open waterzwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
28: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Romina van Horen.
1: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
2: En ik zie ook Alain, ook van Pruutluten.
1: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowels van de Grote Post.
16: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
5: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
11: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
13: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
28: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
29: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
21: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
30: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
21: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
30: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
21: Hoeveel supporters verwachten jullie?
30: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
21: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion? Of is dat eerder de drank?
30: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
21: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
30: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
6: Dit is Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurits Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
1: Jup, ik zie Alain van Prutluten.
2: En ik zie ook Alain ook van Prutluten.
1: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
9: Regionieuws.
10: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus... op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
18: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
19: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
20: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
15: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
7: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bowles van de Grote Post.
16: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpe.
7: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
15: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben George Keters.
23: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
4: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
5: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hallo, I'm Dario Durja.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
13: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
14: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
16: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
17: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
18: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
19: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden, misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Glenn Dangro.
21: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Antri Dumaré.
10: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
21: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
21: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
21: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
21: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
21: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
22: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
12: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
22: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
4: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
23: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Oh, ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat musee, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
5: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
6: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
7: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
8: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Menne.
12: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
11: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
15: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
16: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dertal jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
17: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag dan

0: Cybren Tailleu, wat is Overkop precies?
1: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Waar vindt die activiteit plaats?
1: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee regionieuws.
5: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Wazier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
11: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
12: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
13: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
14: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voeten.

0: Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
6: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
5: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Servaas Buisgaard.
10: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
11: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
13: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
14: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
15: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
19: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
6: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
5: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
21: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
22: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
23: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
24: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
25: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibrentailleu. Wat is Overkop precies?
26: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
25: Waar vindt die activiteit plaats?
26: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
28: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
29: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
30: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
31: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op week

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Nieuws en info.
7: Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van Breden Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
13: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
14: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dexmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
16: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
19: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
20: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen simuleren zoals dat het normaal zou zijn.
21: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
22: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
24: Ik ben Stefan Tange.
25: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
26: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
4: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
5: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
8: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
10: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
10: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
10: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
12: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
13: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
14: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
16: Ik ben David Nasus.
17: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
18: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
19: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
20: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
21: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Simon Buijsen.
23: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
24: Ik ben Jean-Marie Barra.
25: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn van

0: Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Van nog een keer, Prutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
3: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
4: Het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
5: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
8: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
10: Ik ben Joke Doodlewoman.
11: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
5: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
7: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
8: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Bram Kersenbeeld van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
2: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Hallemees.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
14: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
4: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
15: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
16: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen. Zoveel bijna als in Limburg.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
17: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!

0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Papadapau, nieuws en info, Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
8: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
9: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
10: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
11: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde.
3: Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
13: Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
15: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
17: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
18: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Mark Azier, Mariakerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybrin Tailleu. Wat is Overkop precies?
5: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
4: Waar vindt die activiteit plaats?
5: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
7: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
8: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
9: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
10: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot 250 euro. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dexmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
15: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
17: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
18: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
19: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
20: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van omen bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden, ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
21: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
4: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
21: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
4: Hoeveel supporters verwachten jullie?
21: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
4: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
21: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
21: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
2: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
22: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
23: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
7: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
8: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
9: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
7: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
6: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Muziekinfo. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
8: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
10: Hier in de site bij het AZ Oostende.
11: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
12: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
15: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
14: Waar vindt die activiteit plaats?
15: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Björn Anseeuw.
17: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
18: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
19: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
16: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
2: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
20: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
21: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden, misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
23: Ik ben Lut van de Kastelen.
24: Ik ben Patrick Jansen.
25: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
14: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
26: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
14: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
26: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
14: Hoeveel supporters verwachten jullie?
26: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
14: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion? Of is dat eerder de drank?
26: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
14: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
26: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
6: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
11: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
8: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
9: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Op het Duinenplein in Bredenen blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance.

0: worden. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
4: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
3: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Landegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
9: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
4: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met

0: Katrien de Reusscher, of is Katrien de Reusscher te gast? Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
3: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
4: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
5: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bowels van de Grote Post.
10: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Nu zien we dat Oostende het heel stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
8: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
11: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, want die was er echt wel heel triestig over.
12: Inderdaad, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Kave zwart is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, vernemen we van de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Roland, kave zwart.
14: Ja, een schoorsteen of het rookkanaal van een stookplaats wordt te Oostende een kave genoemd. Vandaar ook dat zinspelend op veel roet gesproken wordt van kave zwart als iemand erg bevuild en smerig is. Heel vaak door zich nooit te wassen. Dan wordt er gezegd, je is vergroend. Als iemand werkelijk zo onrein is, durft men ook wel eens zeggen, je is zo zwart of mortje ze kloten, of je is zo zwart of een schoe. Mortje hebben we eerder al behandeld. In deze uitdrukking gaat het over een moor gelijk aan een neger. Terloops willen we eraan herinneren dat roet in het Oostends grim is. Cave komt via het Frans cave uit het Latijn cava. In deze talen betekent het woord nogthans niet de schoorsteen, maar wel de kelder, inzonderheid de wijnkelder. Zeggen de Fransen niet boire toute sa cave, zijn gehele wijnvoorraad opdrinken. En zo'n klein koffertje met vakjes waarin flesjes en kleine glaasjes heet een cave à liqueur. Je ziet die soms wel eens bij een antiquair. In het middeleeuwse Oostende werd cave, het klonk toen kafkoen, gebruikt als term tot het innen van de belastingen. Dit kafkoengeld, zoals het genoemd werd, moest dienen tot het betalen van de dijkwerken. De open haarden waren vroeger zeer groot en de schouwen of kaven eveneens. Vandaar dat Sinterklaas er doorheen kon. Was het misschien daardoor dat Zwarte Piet kaven zwart was? Of zijn de negertjes steeds de knechtjes geweest?
0: Nieuws en info aan de kust.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Michael van Nie.
17: Hallo, ik ben Louise Carton.
18: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
17: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
16: Waar vindt die activiteit plaats?
17: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
15: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
20: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
21: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
10: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
11: Dus het is de Drieluik en het Douanegebouw hebben wij eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
15: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
16: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
17: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
18: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Dit is het Oostends dialect. Roland, in je Oostends woordenboek vond ik het woord knuffel. Knuffel, een woord met meerdere betekenissen. Kun je daar iets over zeggen?
20: Ja, Edwin, daar ga ik toch een moeten over nadenken. Want bij knuffel denk ik natuurlijk meteen aan iets wat groot in zijn soort is. Dus een kanjer. Een knuffel van een sigaar, een bastard, zegt men ook wel een keer. Ik heb ook wel een aantal keer gehoord een knoefter. En dat was dan met die betekenis van een kanjer. Een knoefter van een sigaar, een knuffel van een sigaar.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
19: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
21: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solarpark spelen tegen het Noorse Bodø/Glimt.
12: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
21: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
12: Hoeveel supporters verwachten jullie?
21: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
12: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
21: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
12: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
21: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
13: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
22: Nieuws en info, Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
13: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
24: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
25: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
12: Waar vindt die activiteit plaats?
25: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
13: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
8: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
9: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
10: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
25: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
12: Waar vindt die activiteit plaats?
25: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
13: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Pauwels van de Grote Post.
1: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelp.
13: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
2: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
13: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
14: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
15: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Natasha Waldman.
2: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
16: Ik ben Jook Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
18: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowels van de Grote Post.
1: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
18: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
24: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
26: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Dit is het Oostense dialect met Roland de Snerk. Roland, we hebben het vandaag, denk ik, over een uitdrukking. Klopt dat?
27: Ja, graag had ik dus het over zoescheel of een zakmes helpen.
19: Het klinkt interessant.
27: Ja, er zijn minder schele mensen dan vroeger. Dit komt natuurlijk door het op zeer jeugdige leeftijd opereren om aan dit euvel te verhelpen. En hierdoor horen we schelen en de uitdrukkingen hiermee steeds minder. Eerst even vermelden dat scheel niet het oudste Oostense woord is. Vroeger klonk het schelwe. Dit staat tot het Engels shallow, zoals geel tegenover yellow, wat wij trouwens ook in ons dialect gilf of helwe noemen. In de stad eerder gilf, erbuiten helwe. Dit schelwe werd nog het langst gebruikt door de timmerlieden en dat met de betekenis van gekromd of scheef. Hout dat krom was, noemde men schelwe oet. Het Nederlands hiervoor is trouwens scheluw. En je merkt direct het verband met scheel. Eén oogje staat wat scheef. Onbarmhartig zou men te Oostende zeggen, de ene oog zegt voort tegen de andere een. Maar scheel werd in zoveel uitdrukkingen gebruikt die niet direct iets met de ogen te maken hadden. Scheel van de hoestezin, belust op eten zijn. Scheel van de noemerzin, erg hongerig zijn. Scheel van de dustzin, erg dorstig zijn. Scheel van de vaakzin, vaak hebben. Wel is het zo dat in al deze gevallen wat aan de ogen te merken was. Was men werkelijk scheel, dan werd er gezegd, je ziet zo scheel of een zak met schelpen. Eigenaardige uitdrukking. Iedereen zal wel eens zomaar voor de grap scheel gekeken hebben of zijn vinger langzaam naar zijn neus gebracht hebben. Daarbij moest je wel opletten, want er werd gezegd: de wind gaat draaien en je gaat bluffen scheel kikken. Dan was je voor altijd een schele wiep.
7: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
19: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
8: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
9: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
10: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
11: De gemeente Breda organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
13: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
13: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
13: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
13: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet

0: de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
1: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
10: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
10: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
10: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort

0: Koolhof Put en Vaart en de Grote Beverdijk Vaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
7: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
8: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn, ook voor de buurt.
9: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gistel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dexmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
14: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
16: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
17: Ik heb nog hartstikke geweldig veel energie. En nog veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
18: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
19: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Bart Plasgaard, het stratenpatroon in Oostende is toch anders dan in andere steden. Hoe zit dat in elkaar?
20: Ja, het is zo dat in Vlaanderen de meeste steden ontstaan zijn in het begin van de middeleeuwen. En toen had men een burcht of een halle en van daaruit vertrokken de straten straalsgewijs, concentrisch, vanuit dat centrum weg. En krijg je een soort stratenpatroon dat je kunt vergelijken met een spinnenweb. Oostende is een beetje verschillend daarin en dat heeft vooral te maken met dat de stad veel later ontstaan is. U weet dat de stad ontstaan is op een klein eilandje, Testerep. Men heeft dat eilandje moeten verlaten en rond 1500 beslist men om een stad, om een nieuwe stad aan te leggen. En dat is planmatig gebeurd. Dus men heeft eerst de straten getrokken en nadien de huizen erin geplant. Daar waar dat in de middeleeuwse steden, dat natuurlijk juist omgekeerd gebeurde. En daardoor hebben we nu een dambordpatroon, waar dat dus de straten allemaal loodrecht op elkaar staan. En het stadcentrum is eigenlijk in 2 etappes gebouwd. Een eerste stukje was rond 1550. En dat is ongeveer het centrum tot aan de Jozef Tweestraat. Je kunt dat ook zien omdat de Jozef Tweestraat een klein beetje afbuigt aan het gerechtshof. En dan kwam er in 1770 een tweede deel, de wijk het Tazengras, de drie dokken, het Mercatordok, en ook een kleine stukje tussen het Mercatordok en de Jozef Tweestraat. En je kunt dat nu nog zeer mooi zien. Als je op de Kapellebrug staat en je loopt de Kapellestraat in, dan is het eerste deel van die Kapellestraat zeer breed. Dan kom je aan de Jozef Tweestraat en het tweede stuk van de Kapellestraat is veel smaller. Het heeft te maken met een verschil in tijd. Het eerste stuk gebouwd in 1550, smalle straten, weinig verkeer. Maar in 1770, in dat tweede deel, was er al veel meer verkeer en moesten de straten breder gemaakt worden.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hallo, I'm Dario Durda.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
25: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
26: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
27: Inderdaad, het is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: Op het Duinenplein in Bredenen blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
14: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Nina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
6: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
10: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
12: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbeeld van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
13: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
13: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
13: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
13: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
13: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
28: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
15: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri Dumaré.
17: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
14: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
19: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
20: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
21: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Grote Post, van de Grote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Greet Lemayeur, hoe was de verhouding tussen de twee bekendste kunstenaars van Oostende, Leon Spiljaard en James Ensor?
22: Wel, aanvankelijk was die niet zo goed. Het is wel zo dat Ensor de oudere was. 20 jaar verschil tussen beiden. En de getuige daarvan is eigenlijk een brief dat hij geschreven heeft in 1911 aan Emma Lambot. Dat was een vriendin van hem. Ik vertaal, telkens ik ga wandelen, loopt Spiljaard mij voor de voeten. Hij volgt me overal en van zodra mijn deur op een kier staat, zie ik een tenger silhouet op enkele stappen van me. En ik, die zo graag alleen wandel in Oostende. Leon Spiljaard daarentegen heeft bewondering voor Ensor. En na Wereldoorlog 2 zegt hij van Ensor: u is de enige geniale schilder van België. Toch zal u de genie van morgen worden, een ware levensbron. En dat hebben niet veel van de andere landgenoten aan Ensor gezegd. Spiljaard dus wel. Hij wordt dan later wat toleranter, Ensor. En er ontstaat eigenlijk een mooie vriendschap tussen beiden. Een getuige daarvan is toch dat Spiljaard aanwezig was op de inhuldiging van het borstbeeld van Ensor in 1930. En dat staat op foto vastgelegd. Er is er maar één en dat is een foto van Antony, waar men uiteraard Ensor in het midden ziet. Maar opzij ziet men duidelijk dat Spiljaard aanwezig was. Dus de vriendschap is uiteindelijk heel harmonieus geworden en gebleven.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
3: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
4: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westerhout, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info. Regionieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro.
11: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri de Maree.
13: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
15: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
16: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemees.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
9: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
21: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
22: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
23: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Schavel is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, vernemen we van Roland de Snerk.
25: Schavelen is in het Nederlands schavelen of schavielen. Toch heb ik het met alle graagte in mijn woordenboek opgenomen, omdat dit werkwoord oorspronkelijk een zeeterm was. Schavelen was inderdaad het slijten of kapot schuren van touwwerk ten gevolge van de aanwezigheid van andere touwen of wat dan ook. Daarom moest men trouwens het touwwerk bijselen of bekleien met duzingen. In het Nederlands smarten. Schavelen is nog gekend als ordenen, zowel van materiële of abstracte dingen. Meestal kennen we nog: ik ga mijn werk moeten schavelen, ik zal mijn werk moeten ordenen. Of: ik weet niet hoe dan ik dat moet schavelen, ik weet niet hoe ik dit in mijn planning moet krijgen. Soms bedoelt men zelfs voor mekaar krijgen. En in vele gevallen met enig lobbywerk. Zou je dat kunnen schavelen voor min dat we zijn bij de plissje geraakt? Aan boord moesten de stuurman en de lichten, de lichtmatroos dus, de kabelouw schavelen in het ruim. Dit was dan die grote vis netjes ordenen door ze telkens neus en eens te leggen, maar wel zo dat ze op de buik lagen en met de staart naar elkaar toe. Randbemerking, vroeger zei men niet kabeljauw, maar kabelouw. Een schikking of een akkoord is een schavelement. En als men dan aanstalten maakt om een karwei te beginnen, zegt men kon schavelement maken. Dit eigenaardige werkwoord vinden we in het Fries terug als skwielen. En dat betekent gerieven of inschikkelijk zijn. Goed en goedkoop is in deze Germaanse taal skwielig. Het grondwoord is skwiel, wat Fries is voor een schoor, met andere woorden een schuile paal of balk tot steun.
24: Schavellen is dus ook afkomstig eigenlijk uit de visserij dan?
25: Uit de zeevaart, ja.
24: Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
27: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
28: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in eer te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december.

0: Een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen, zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
0: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt, zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
4: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
6: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
7: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
8: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monseweijer.
12: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook

0: komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
1: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
4: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
5: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
6: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
7: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Het Oostends dialect met vandaag het woord de dis.
9: Ja, de dis wordt in sommige West-Vlaamse dialecten nog gebruikt als tafel of bar, toonbank, de baartoog. Ze stoeg achter de dis. Dit is achter de balie, achter de bar. Bij ons in Oostende werd dis het laatst gebruikt als armentafel, armbestuur, de voorloper van het OCMW, de vroegere openbare onderstand. In Oostende zei men not de dis gaan, wat betekent door het armbestuur geholpen worden. Gaan schooien not de dis, gaan bedelen om hulp. Vroeger, toen het lentefeest nog niet bestond en alle kindertjes hun plechtige communie deden, waren er vele ouders die zich de feestkledij niet konden permitteren. Ze konden dat zich niet aanschaffen. De kerk zorgde dan wel hiervoor en ook dan werd gezegd, je is geklit van de dis. Leven van de dis zou men nu noemen geholpen worden door het OCMW. Als een andere persoon in al deze gevallen gevraagd had van waar men iets gehaald had, kon men de onbescheiden persoon in zijn mullen smieten? Dat komt van de kerk of van de dis Ostermores. Het hoofd van de armenzorg was de dismeester en hij kon eventueel de armen ook disgeld geven. Van waar nu dit woord dis? De oude schrijfwijze D-I-S-C-H wijst op een nog ouder disk. En inderdaad, de oorsprong is het Grieks diskos, werpschijf. Uit het Griekse werkwoord dikein, wat betekent werpen. Hieruit komt het Latijn discus, voor schijf, maar ook voor tafel. En verder dan Engels dish, voor schotel, en het Deens disk. Alle oude Germaanse woorden disk, disk, dish, enzovoort betekenen of tafel of schotel. Ons ons Oostends dis, armentafel, en het Engels dish zijn dus in oorsprong, één en hetzelfde woord.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
14: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
15: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
16: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene.
18: De Zwaantjes Rollenclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
19: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
19: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
19: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
19: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
19: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
20: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
1: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
20: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
21: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Antri Dumaré.
23: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister her naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
19: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
19: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
19: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
19: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
19: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
21: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
3: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
4: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
2: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
11: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
12: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Oh, ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
13: Dirk Beirens, we hebben het vandaag over het trein- en zeestation Oostende.
14: Ja, dat is een mooie geschiedenis. Als in 1834 de Belgische staat beslist om een spoorwegennet in België, het tweede in Europa na Engeland, aan te leggen, kiest men voor Mechelen als centrale punt van een as die de vier windstreken in België bedient. En Oostende is uiteraard de terminus, het eindstation van een van die armassen. Het allereerste station in Oostende komt er in 1838, maar dat bevindt zich juist boven de vestingen van Oostende, juist erbuiten. Dat is ongeveer op de site van AZ Damiaan nu, op het grondgebied van Stenen toen. Men bouwt dan in de jaren 80 een groot station, Oostende Stad, op de plaats waar nu de Leize is, aan de Dokken, aan de Mercator. En pas later komt het station dat we de dag van vandaag kennen als het Kaistation. Dat is er pas in 1913 klaargeraakt. En daar krijg je de twee functies samen, zeehavenstation en treinstation. Dat station van 1913 werd eigenlijk gebouwd voor de wereldtentoonstelling van Gent in 1913. En als je inderdaad nu in de ontvangstzaal van het station van Gent komt, kun je een aantal prachtige fresco's van allerlei steden zien, onder meer van Oostende, waarop dat je een maalboot zit pronken met de silhouetten van de gevels en de torens van Oostende.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijn.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
20: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
9: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
21: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bowles van de Grote Post.
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpe.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Poret.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
25: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
26: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
27: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Natasja Waldman.
29: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
30: Ik ben Joke Doodlewoman.
31: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
3: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
4: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: We testen de kennis van de Oostendse woorden van Roland de Snerk. We bladeren in zijn eigen Oostends woordenboek en we zien daar de uitdrukking staan neuten met gatjes. Roland, wat zegt jou dat?
6: Ja. Ja, neuten met gatjes is een oude uitdrukking die thans niet zo vaak meer hoort. Het betekent heel eenvoudig weg. Het is kletspraat, het is prietpraat, het is zever, het is dikke zever. Het zijn neuten met gatjes, wat hij dan vertelt. Zo kan men ook zeggen, het is zever in zakjes en watten in pakjes. Dat is juist hetzelfde.
5: Ja, en waar komt het vandaan, neuten met gatjes?
6: Wel, ik heb natuurlijk daar moeten over nadenken. Hé, van waar zou het komen? Wel, neuten met gatjes. Je kunt inderdaad een noot hebben waarin een gaatje steekt. En dan is de noot die er binnenin zit niet meer eetbaar. Is waardeloos geworden. Vandaar, wat je zegt is ook waardeloos. Dat zijn gelijk neuten met gatjes. Je moet ze niet nemen. Het moet niet genomen worden. Het is waardeloos.
5: Ja. Morgen een nieuwe afspraak voor het Oostends dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
8: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Jup, ik zie Alain van Pruitlute.
12: En ik zie ook Alain ook van Pruitlute.
11: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rom nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
3: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter. Maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
4: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen. Omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
5: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Je zit in de Nossebelk.
8: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
7: Zes dibbe, joos, tot aan uw knies.
8: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
7: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
8: Het Oostends dialect.
7: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
8: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
7: Een breiningsge dunne knijker.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Maxime Dong.
10: Ik ben Brenda Linskens.
11: Ik ben Bart Versleus.
12: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse

0: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Gem Danens, je hebt vandaag een niet zo gekend, een merkwaardig verhaal over een koningin voor één dag.
3: Ja, het is inderdaad niet zozeer gekend. Maar iedereen weet wel dat Leopold II en Maria Hendrika niet bij elkaar pasten. Dat huwelijk was niet gelukkig. Hij zette graag de bloemetjes buiten en hij had meerdere langdurige relaties, meestal met adellijke dames. Caroline Lacroix, ze noemde zichzelf Blanche, was een jong, naïef meisje dat droomde van een theatercarrière. Ze was 17 toen ze voor het eerst contact had met Leopold II en hij was 65. Het was Parijs in 1900. Haar koosnaam voor hem, Montrevieux. Hij noemde haar Ma très belle. 2 jaar later geeft hij haar de titel Baronesse de Vaughan. Vrij vlug wil hij dat ze in Ostende komt wonen. Ze woont in Villa Caroline in de Parijsstraat, dicht bij het koninklijke chalet. Hij laat een tunnel graven onder de straat. Zij is hier liever dan in Brussel, want de mensen zijn toleranter en vrijer en blijer. Lucien, een zoon, wordt geboren in 1906. Een jaar later wordt Philippe geboren en hij heeft een kleine handicap aan een hand. Leopold II wil haar verstoten, maar komt tot de ontdekking dat de handicap een familieafwijking van de Coburgs is. In december 1909 wordt ze ontboden bij de koning. Hij is ziek en hij moet geopereerd worden. Op 14 december komt kanunnik Koreman samen met 2 adellijke getuigen het huwelijk kerkelijk inzegenen op zijn ziekbed. Hij wordt geopereerd door dokter De Page, maar sterft 2 dagen later. Caroline is ontdaan, wil naar de villa in Ostende komen, maar de dochters spannen een proces tegen de erfenis in en verhinderen haar overal de toegang. De dochters verliezen het proces en Caroline kan blijven wonen in Ballancourt, een kasteel in Frankrijk dat ze kreeg van Leopold II.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen.

0: Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
3: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
4: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredenen blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
9: Ik ben Patrick de Vit.
10: Ik ben Philippe Monseweijer.
11: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
12: Nieuws en info aan de kust.
13: Thuis aan de kust.
12: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
3: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
15: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
16: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
18: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Rani van Wandegem.
20: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
7: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
0: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
22: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
23: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
14: En dat de bevolking zelfs zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
24: Linda Dont, iedereen kent de Crystal Ship als een street art festival met veel grote werken, maar er is meer dan dat.
21: Er is zeker meer dan dat. Er zijn onder andere die kleinere werkjes, wij noemen ze interventies. Die kleine discrete creaties die je terugvindt beneden aan een voetpad, die je terugvindt tegen een muur. Het doel van die kleinere creaties is om de mensen eigenlijk te tonen dat je door een misvorming in de omgeving, bijvoorbeeld een scheur in de muur, die wordt aangegrepen om daar een humoristische tekening rond te maken. Dus de bedoeling van die kleine interventies is dus echt om een ingreep te doen op de bestaande situatie. Dat kan ook een vorm van kritiek zijn op de bestaande maatschappij. Zo zul je vast en zeker wel hier en daar de fluo vestjes van de vuilnismannen terecht gezien hebben. Dat zijn werk is van Joan. Dat is uiteraard zijn artiestennaam. En het is dus iemand die dus vroeger gewerkt heeft als vuilnisman tijdens hun studententijd en opmerkte dat er heel weinig aandacht was zelfs voor hun fluovestjes. Ook opvallend in het straatbeeld te zien zijn de vogeltjes van Bué the Warrior. Bué the Warrior is het pseudoniem van Dave de Rob. Eigenlijk is dat een graffiti-artiest uit Gent. Hij is de kleinzoon van Edouard de Rob, die een van de eerste medewerkers was van Willy van der Steen. Zo heeft hij al heel vroeg gezien wat tekenen betekende. Hij zat voor een groot stuk van zijn jeugd in de stripwereld, kende alle tekenaars. Hij zelf wilde geen tekenaar worden en wilde liever de straat op.
24: Die kleine interventies zijn het best te zien op één bepaalde locatie.
21: Je ziet sommige die hebben samengewerkt. Een voorbeeld daarvan vind je op de oosthelling van het Cursaal. De andere vind je her en der verspreid in de stad. Zoals bijvoorbeeld op het 8-urenplein. Zoals bijvoorbeeld op verschillende plaatsen in de Lange Straat.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Nieuwpoortse regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
9: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
10: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in eer te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
12: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
13: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Oostende ook die match bijwonen?
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
13: Hoeveel supporters verwachten jullie?
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
13: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
13: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
12: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
14: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
15: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
16: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
20: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
21: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
22: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dexmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
23: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
13: Waar vindt die activiteit plaats?
23: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Joris Polet.
25: Ik ben André Durie.
26: Ik ben Kurt Kluis.
27: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Anne Bouwels van de Grote Post.
16: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpe.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
4: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
5: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kurzaal.
6: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: Mark Looy, een van de ankerpunten in Oostende is de Mercator. Een schip met een rijke geschiedenis.
9: Ja, niet alleen ankerpunt, maar ook ons visitekaartje. Het is een driemast barkentijn, gebouwd in Schotland, van stapel gelopen daar in 1932. En het was een opleidingsschip voor de officieren ter lange omvaart. De ontwerper ervan was ook niet de eerste, de beste. Het was de directeur van het zeewezen, de Gerlache, ooit overwinterd als allereerste op de Zuidpool. En opleidingsschip voor officieren, zei ik al. En die heeft dan gevaren vanaf 32 tot het begin van de Tweede Wereldoorlog. Dan wordt hij opgeheist door de Engelse Navy, ligt hij in Zuid-Afrika. Nadien keert hij terug en zal hij ongeveer nog 10 jaar varen voor de onder dezelfde bestemming, die opleiding. Belangrijke zeilcampagnes zijn geweest, terugbrengen van de beelden Paaseilanden en ook het stoffelijk, een paar jaar later dan, het stoffelijk overschot van Pater Damiaan, gerepatrieerd naar zijn vaderland.
8: En dat is nog steeds te zien vandaag aan boord van de Mercator.
9: Ja, de Mercator is vandaag een museumschip en een van de facetten die belicht worden is onder andere die terugkeer van dat stoffelijk overschot van Pater Damiaan.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
12: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
14: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
26: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
28: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
29: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
30: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
31: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: En info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
4: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
5: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
5: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
3: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
4: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
2: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
8: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
10: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
11: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk-Albert 1-promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Dit is het Oostends dialect. Roland, zeg ik dat correct? Korder?
13: Ja, korder. Wel, korder, Edwin, heeft verschillende betekenissen. De meest gekende is de betekenis een vissersvaartuig dat met de kor vist. Dat wordt wel niet meer veel gebruikt, omdat men nu zegt een trailer of een trawler. Maar vroeger zei men een korder. Het korrenet, dat is een sleepnet, werd bij ons ingevoerd een 160 jaar geleden. En men noemde dat net, dat sleepnet, een korre. En een vaartuig dat daarmee viste was een korder, omdat hij veel kon uit de zee bijeen garen. Vandaar een tweede betekenis voor het woord korder. Een korder is iemand die meisjes kan verleiden, een vrouwencharmeur, een Don Juan. Hey, het is een echte korder. Ook dregger genoemd. Ja. Iemand met verleidelijke ogen noemt men dan iemand het wien met dreggersogen. Het wien met dreggersogen is een korder.
12: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaré.
5: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Paulusplein.

0: was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
3: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
4: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goochelaar verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø/Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO

0: Zijn er ook die match bijwonen?
1: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
0: Hoeveel supporters verwachten jullie?
1: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
1: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
0: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
1: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
7: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
8: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
9: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dexmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
14: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
5: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
16: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
17: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de Groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
18: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
19: Pietaman, de koninklijke familie is een aantal keer in Oostende geweest in relatie tot de marine.
20: Ja, zeker en vast. Vooral bijvoorbeeld de stichting van de marine in 1946. Dat is een decreet van prins regent, prins Karel. Nu, prins Karel was ook een marineman. Hè. Die had zijn opleiding gekregen bij de Royal Navy van 1917 tot 1925. Hij was dus ook officier bij de Engelse marine geweest. Nu, prins Albert kwam in de marine, deed zijn, zogezegd, zijn militaire dienst in 1953. Eetaflegging op het Wapenplein met muziek en defilé enzovoort. Kwam nog terug voor de eerste steenlegging, later officiële opening van de mijnenbestrijdingsschool. Dat was in 60. Koning Boudewijn kreeg ooit als geschenk een zeilboot, een draak, l'Elan. En die was lag in de Rico. En kwam daar zelden zelf mee varen, maar wel mensen van de marine. En als je huwelijksgeschenk kreeg Fabiola en Boudewijn een houten vissersvaartuig. Dat was dan de O1 Fabiola. Na 3 jaar werd die terug overhandigd aan de Ibis. koning Boudewijn had een jacht, Avila, en kwam van tijd voor het onderhoud ook naar hier. Prins Albert kwam enkele malen naar de marine voor het onderhoud van de Trifoglio, zijn eerste jacht. En dan zijn er natuurlijk diverse bezoeken voor plechtigheden, defilés, vlootshow. Prins Laurent kreeg opleiding in de marine in de jaren 80, onder meer zo gezegd als duiker en helikopterpiloot met admiraal Slimme, was regelmatig in Oostende enzovoort. De zoon van prinses Astrid, nu onlangs, was ook bij de marine, maar dat is eerder in Zeebrugge geweest. En dan voor als peter of meter van marineschepen kwamen de koninklijke familie ook dikwijls naar ons. En voor onder meer Ibis. Het koninklijk werk Ibis, gesticht onder auspiciën ook van de toenmalige prins Albert, koning Albert I later. En de koninklijke familie komt regelmatig op bezoek bij Ibis, die ook dus gesteund wordt door de marine. Voorzitter van de actiecomité enzovoort is meestal de admiraal van de marine, actueel ook.
11: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
12: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Noordzee regionieuws.
21: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben George Keters.
23: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
3: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
4: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
5: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael van Ie.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
12: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
13: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
15: Ik ben Timmy van Assen.
16: Hallo, I'm Dario Durja.
17: Ik ben Frank Jonbloed.
18: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Powels van de Grote Post.
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
9: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
15: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vandaag in het Oostends dialect een werkwoord, veronderstel ik, schuffelen.
20: Wel ja, Edwin, dat zal je wel nog kennen, want dat is nu een keer een woord dat nog algemeen gebruikt wordt. Ja. Ik geloof niet dat iemand in Oostende zal zeggen fluiten, maar dan op zijn nieuw Oostends fluiten. Mm. Schuffelen is dus fluiten. En ik vermoed dat het komt uit het Frans siffler, met de S die sje wordt, gelijk in percenten, percenten, gelijk in chance, chance. Dus in Oostende heeft men de neiging om een sje te maken. Ik heb nog wel gehoord schandon, voor sandalen. Wel nu, schuffelen uit het Frans siffler, fluiten, dat is dus niet moeilijk. Het woord schuffelen kennen wij ook in verschillende uitdrukkingen. Bijvoorbeeld, als hij niet stil kan blijven zitten, als hij wil weggaan, ze had schuffeld.
19: Ja.
20: Ik mag ook zeggen, Edwin, dat het vroeger aan boord van de vaartuigen verboden was te schuffelen. Men mag niet fluiten aan boord, omdat dat de wind zou oproepen.
19: Zou de wind oproepen?
20: Ja.
19: Ja. Het Oostendse schuffelen heeft niks te maken met het Nederlandse schuifelen, met de voeten schuifelen.
20: Het Nederlands schuifelen is een frequentatief van schuiven. Dus lange tijd schuiven, over de grond schuiven, is schuifelen. Nee, schuifelen.
19: Maar het Oostendse is schuffelen voor fluiten.
20: Ik denk dat het uit het Frans siffler komt.
19: Ja.
0: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
22: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
19: Waar vindt die activiteit plaats?
22: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
2: Ik ben Maaike van Nie.
3: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
23: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
24: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
25: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Right.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
22: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
19: Waar vindt die activiteit plaats?
22: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
7: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
14: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
26: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
27: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
19: Bram Kersenbeeld van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
3: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
19: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
19: Hoeveel supporters verwachten jullie?
3: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
19: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
3: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
19: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
3: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
19: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael van Nie.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
7: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
8: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
15: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
16: Linda Dont, op de Crystal Ship verleggen artiesten soms hun grenzen en maken ze soms hele grote werken.
17: Inderdaad. Bijvoorbeeld Ben Slow. Voor de Crystal Ship maakte Ben zijn grootste werk ooit. Je kunt het bewonderen op de zijgevel van het Hotel Ostend in de Mariahofstraat in het centrum van Oostende. Hij woont en werkt in Londen, is gekend voor zijn opvallende zwart-wit portretten. Hij laat zich inspireren door de mix van culturen in de stad en door de mensen die hij ontmoet. In zijn werk staan mensen centraal die impact hebben op de lokale gemeenschap. Hij schildert dus niet alleen mooie portretten, maar voor hem is het verhaal belangrijk. Zo was hij op zoek naar het thema de liefde en hij vroeg in de voorbereidingsfase naar foto's van oudere koppels. Hij maakte daar een keuze uit, maakte een afspraak met onder andere een koppel. Toevallig de ouders van de coördinator van de dienst evenementen binnen de dienst toerisme. Er werd een fotoshoot genomen en finaal besliste Ben om zijn samengestelde foto te gebruiken en een grote mural te maken. Alles gebeurde rond de periode van 1 april. En toen de kleindochter van het koppel het nieuws bracht dat hun portret op de zijgevel zou geschilderd worden, lachten ze het weg met de opmerking: ha, dat is de beste 1 april mop die we al gehoord hebben. Maar dat was geen 1 april mop, want 2 dagen later zagen ze effectief hun portret verschijnen op de gevel van het hotel.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
16: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
3: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solarpark spelen tegen het Noorse Bodø/Glimt.
16: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
16: Hoeveel supporters verwachten jullie?
3: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
16: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
3: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
16: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
3: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
16: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
8: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
9: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arnaud.
10: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arnaud. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene.
3: De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
12: Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden.

0: derde reeks, denk ik, of het vierde seizoen, werken we samen met Katrien de Reusger, of is Katrien de Reusger te gast. Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
3: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
4: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
2: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
6: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
3: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een wit

0: Nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raalverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
9: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
10: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
11: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
12: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
13: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders.
14: Ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
15: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
17: Ik ben David Nasus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
19: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
20: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
0: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
21: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
22: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
23: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
24: Linda Dont, even terug naar een van de eerste edities van de Crystal Ship. Een van de eerste werken die toen gemaakt werd, is een werk van Roa. En dat was speciaal.
22: Ja, inderdaad. Roa is een Gentenaar die internationaal bekend is. Hij staat trouwens in de top 10 van street art kunstenaars. Hij is een van de populairste artiesten, maar eigenlijk is hij zo bekend, maar niemand kent hem. Zijn werk vinden we terug op de gevel naast het Hotel Bero. En zijn muurtekeningen representeren meestal, en ook in dit geval, dieren die leven in het land waar hij schildert. Zijn dieren worden soms luguber geacht of genoemd. Maar anderen vinden het een prachtig werk. Hij zorgt voor heel wat detail. En hij zal zijn werk nooit ondertekenen, want zijn dierentekening zelf is zijn visitekaartjes. Hij werkt zeer snel. Hij heeft 2 dagen gedaan over die gigantische muur. En hij houdt niet van pottenkijkers of pers. Dus het moet vooruit gaan en niemand mag het zien. Zo bijvoorbeeld had hij gevraagd aan de organisator om er zeker voor te zorgen dat niemand hem aan het werk zou kunnen zien. Hij vroeg aan de curator van, kijk, doe wat je wil, maar ik wil dat er niemand aanwezig is. Als ik iemand zie, dan doe ik gewoon niet verder of ik begin er zelfs niet aan. Dus contacteerde Bjorn alle pers om te zeggen dat Roa zou werken tijdens 2 bepaalde dagen. En toen de pers toekwam, was al het werk al gedaan en Roa was alweer weg.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het 3e leerjaar tot het 2e middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Horen.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
17: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders.
3: Ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
5: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
6: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
7: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afrosi Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
3: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Nina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn drie leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
11: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
6: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
12: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. programmator Anne Pauls.
6: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu, vanaf dit seizoen, eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders.
5: Ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Anseeuw.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
16: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Kurzaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Kurzaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
3: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
18: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
19: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
20: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Steppenwolf is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, vernemen we van Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, Steppenwolf. Ja.
22: We hebben het in enkele voorbije afleveringen gehad over het verschijnsel ontronding. Je weet wel, die uitspraak van een klinker waarbij de mond zich minder rond zet. Zoals in kreupel-krepel of stuk-stik. Dit verschijnsel zo typisch voor het Kustwest-Vlaams. Wel nu, in het woord steppenwolf hebben we de ontronding van stap tot step. Net als in het Engels step trouwens. En een nolf, in het woord nolf dus, hebben de overgang van A naar O, wat we gisteren bespraken naar aanleiding van sappig, zoppig. Zo werd heel lang geleden half olf. Wat is nu steppenwolf? Dit woord, een bijwoord is het, hè, betekent heel vlug, met grote snelheid, meer bepaald bij het stappen. Steppenwolf kwam ten binnen. Gehaast kwam hij binnen. Het woord is zoveel als een stap en een halve. Step en nolf. Dit en nolf vinden we in vele woorden. Kwaad, woedend, is bij ons dul. Zeer kwaad, woest, is dan ook dullenolf. Vele luisteraars zullen voor mooi, als het over mensen gaat, wel nog snel gebruiken. Dat is een snelle tutte, dat is een mooi meisje. Wel nu, als ze dan supermooi is, kan je zeggen, ze is snelle nolf. Zeer vrolijk en uitgelaten is zotte nolf. Het was aan het stormen en de jongens waren weer al zotte nolf in scholen. Het was aan het stormen en de kinderen op school waren erg uitgelaten.
21: Bedankt Roland voor de uitleg van dit Oostends dialectwoord.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn drie leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
24: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
26: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Cibrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
4: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mikulau Reis.
1: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders.
5: Ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
7: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
8: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
10: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
11: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredenen blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
9: D. dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
2: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
3: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquenie.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de Leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het 3e leerjaar tot het 2e middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
3: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstour, dus de beide wandelingen, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
4: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
5: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders.
6: Ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk de Grauwe.
8: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
9: Ik ben Nancy Bourquani.
10: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
11: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
12: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
14: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
15: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
16: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: We hebben het vandaag met gids Frank Goeminne over de Joodse gemeenschap in Oostende. Frank.
17: We weten al vanuit de 18e eeuw dat Ezechiël de Jonge en Salomon Mendes via Brugge in Oostende gekomen zijn en dat zij hier in Oostende bij wijze van spreken de godvaders zijn van de Joodse gemeenschap. Zij hebben 2 jaar moeten wachten om hun burgerschap te krijgen in Oostende en zij zijn de eerste Joden waarvan dat wij gekend zijn dat zij in Oostende aanwezig zijn. Over de situatie van de Joden na de Franse Revolutie is zeer weinig bekend, want de Franse Revolutie, die zich afspeelt tussen 1790 en 1815, is er zeer weinig gekend en weten we enkel dat in Oostende zij mochten verblijven zonder veel meer. Na de onafhankelijkheid van België in 1831 stelt de grondwet dat de Israëlitische eredienst op gelijke voet komt van de christenorde. Dat is zeer belangrijk om te weten dat dat in België al van toepassing was. De Joodse gemeenschap was echter in Oostende niet erkend, zoals in Antwerpen en Brugge, Aarlen en Gent en Brussel wel, was dat niet het geval in Oostende. Dit komt pas later als Leopold II, de koningin, daar Bastiaan gaat opwaarderen en ook gaat vragen om op het einde van zijn legislatuur, 1910, een Joods gebedshuis te bouwen aan het Philip van Maastrichtplein. Je moet rekening houden, op dat moment zijn er in Oostende ongeveer 150 Joden dagelijks. In de zomer loopt dat op naar ongeveer 1500 tot 2000 mensen, zodat de Joodse gemeenschap wel nood had aan een synagoge. Die synagoge is gebouwd door de architect Jozef de Lange en is ingewijd op 29 augustus 1911. In het interbellum was het allemaal voorspoed dat er was en heel wat Duitsers die voelen als Hitler aan de macht komt in de jaren 1932 en 1933 dat de Joodse gemeenschap in Duitsland wordt verdrukt en die vluchten naar Oostende om later door te steken naar Engeland en bijvoorbeeld naar Amerika. Een prachtig voorbeeld daarvan is Einstein, die een tijdje in de haan gebleven heeft, maar die hier ook in onze contrainen aanwezig was. Bijvoorbeeld zijn contact met Ensor, zijn contact met Vermeeke en zo verder zijn heel belangrijk daarvan. In Wereldoorlog 2 hebben de Duitsers de synagoge absoluut niet vernietigd. Integendeel, ze hebben de synagoge een stukje beschermd door daar houten panelen voor te zetten en het zicht van de synagoge volledig weg te nemen. Dus de synagoge werd dan gebruikt door de Duitsers als opslagplaats. En de synagoge is gelegen achter de Sint-Josefskerk op het Philip van Maastrichtsplein aan uw rechterzijde.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
18: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
19: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
24: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
25: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
24: Waar vindt die activiteit plaats?
25: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal daar ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel

0: van de dagbroeders.
1: Ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de... hoeveel zijn er? Zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
0: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
4: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
5: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
6: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
3: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben

0: Abby Hallemies.
1: Ik ben Gaël Bouzin.
2: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
6: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Waar vindt die activiteit plaats?
6: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
3: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
4: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
5: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
6: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders.
7: Ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
9: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Rani van Landegem.
11: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op. zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
13: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
15: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
16: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
17: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
18: Dirk Beirens, toen je een bekende horecazaak in Oostende binnenstapte, was daar iets dat je aandacht trok?
19: Ja, de Belle Époque in Oostende is zo'n beetje mijn dada. En toen ik toevallig binnenwipte in de Copador, naast de Lafayette in de Lange Straat, dan was de uitbaatster bezig met een decorateur om te spreken over hoe ze een bepaalde muur gingen decoreren. En mijn oog viel op de letters op de muur en ik herkende de tekst onmiddellijk, want het is de tekst die ik al een paar keer in Oostende gezien had, vooral als bepaalde panden worden afgebroken. Die tekst luidt als volgt: Terrain à vendre, s'adresser à Monsieur Delbouille, Avenue Leopold 2, numéro 10. En die fameuze meneer Delbouille was een notaris die in het laatste helft van de jaren 1900, toen de vestingen in Oostende werden afgebroken en de grachten werden opgevuld, een concessie kreeg van de staat om die gronden te verkopen. Hij maakte die verkopen bekend via prospectussen, maar ook via reclame op de zijgevel van gebouwen. En vermoedelijk moet dit pand hier pas later gebouwd zijn en zal het open gebleven zijn in de tijd van de Belle Époque periode. Delbouille zelf woonde in de Leopold II Laan en daar kun je nog zijn woning zien. Een appartementsgebouw nummer 10 en aan de buitenkant hangt een bord met de naam Ostend House en dat was inderdaad de naam van de hele chique villa van meneer Delbouille die jammer genoeg ook na de Tweede Wereldoorlog werd afgebroken.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
20: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
18: Waar vindt die activiteit plaats?
20: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: RTC Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het 3e leerjaar tot het 2e middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
6: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders.
7: Ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
9: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
10: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om 2e of 3e in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
11: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het AfroSea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
12: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
15: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
14: Waar vindt die activiteit plaats?
15: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
13: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio
13: Noordzee Regionieuws.
1: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
16: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
8: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
1: Meer regionieuws over een uur.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Nina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Radio Noordzee. Noordzee.
14: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
16: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
14: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
16: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
14: Hoeveel supporters verwachten jullie?
16: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
14: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
16: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
14: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
16: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het 3e leerjaar tot het 2e middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
18: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
21: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
22: Oostende is een unieke. En wij Oostende, dat ze niet chauvinistisch genoemd, het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
6: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Annette Schaap door Mieke Laurijs.
1: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders.
7: Ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Ik ben Rudy de Meijer.
24: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
16: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
8: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
25: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rezen. Na het rezen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
26: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Mark Loy, gids bij Lange Nelle, bespreekt ook vandaag een stuk geschiedenis van de Oostende Doverlijn.
27: Van monopolie tot kanaaltunnel. Het silhouet van de mailboot hoort bij Oostende, zoals de bootjes op de rijen bij Brugge en de Yellow Caps in bij New York. Lange tijd had het zeewezen en de Oostende-Doeverlijn een monopoliepositie in de haven. De Oostende-Doeverlijn, dat was een merk en dat stond voor, en was lange tijd bekend ook, voor zijn snelle vaartuigen. Dat betekende korte overvaarten, dat was interessant voor het postverkeer, ook voor de vracht, maar ook voor de passagiers. Dat betekende ook veel afvaarten per dag. Dat betekende en stond voor een vlotte treinverbinding als men het schip afstapte. Dat waren luxueuze overtochten ook en die waren veilig. Maar vanaf de jaren 80 zien we toch een steile neergang. De kanaaltunnel zit in zijn planfase en zal gebouwd worden. Er is de concurrentie van de Noord-Franse havens, ook met snelle overvaarten. En die staatsrederij vertoonde toch wel een weinig flexibel bestuur en uitbating. Ondanks het feit dat het vanaf 1907 dan toch wel RMT wordt. In 1984 is de RMT nog de belangrijkste werkgever in Oostende. Ruim genomen kun je zeggen dat 2500 mensen hier werk vonden. En dat was varend, administratief, technisch, kaaipersoneel. Dat betekende ook de exploitatie van de restaurants aan boord, van de bars, van de winkels, het wisselkantoor. Komt daarbij dat ook het onderhoud werd gedaan hier in Oostende, in de werkplaatsen, door eigen personeel. Dus dat was niet te verwaarlozen, zeker als men daarbij bedenkt dat er in bepaalde jaren tot 2,5 miljoen passagiers in Oostende passeerden op weg naar Engeland.
5: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
9: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Overkop komt naar Oudenburg Schepen voor Jeugd, Sibrintajeu. Wat is Overkop precies?
11: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
14: Waar vindt die activiteit plaats?
11: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
10: Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
15: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
20: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monseweijer.
28: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Noordzee Regio Nieuws.
15: De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
0: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
15: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders.
7: Ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
15: Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
13: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
17: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Op het Duinenplein in Bredenen blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
3: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
7: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn drie leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En dan aan de rand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot twee jaar op voorhand.
5: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
9: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
10: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. programmator Anne Pauls.
4: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders.
6: Ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
3: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
15: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
16: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Vandaag het woord poepkot Roland De glimlach komt mij al op de mond.
18: Ja, en je zult merken dat het misschien wat anders is dan velen op dit moment veronderstellen.
17: Ik ben benieuwd.
18: Ja, vroeger gingen de Oostense vissers gewoon hun gevoeg doen, naar wachten gaan dus, hè, over de reling. Op zeer grote zeilers was dit boven de boegspriet alwaar als dan een net gespannen was. Ze hadden dus moeten van de boegspriet of knuffelboom naar beneden vallen. Het zal dan ook geen verwondering verwekken als ik zeg dat de naam voor het stag van het boegspriet uiteinde naar de voorsteven toe strontstag genoemd werd. Ja, in het Nederlands, strontstag. Nu, met de komst van stoom, dit op de visbakken die ik eerder reeds besprak, moest er meer comfort zijn. Geleidelijk kregen de vissers aan boord een eigen kajuit, of minstens toch een kooien. En er moest ook een wc komen. Op de eerste grote stoomtrailers was die bij de achtersteven. En vele talen, zoals het Frans en het Spaans, hebben het woord poep voor achtersteven, afkomstig uit het Latijn poepies. En dat wc'tje aan boord was een klein kotje. Vandaar dat de Oostense naam gemakkelijk gevonden werd voor deze wc aan boord van de stoomtrailers, op de achtersteven dus poepkot. Dus een kotje op de achtersteven.
17: Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het 3e leerjaar tot het 2e middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Joris Polet.
20: Ik ben André Durie.
21: Ik ben Kurt Kluis.
22: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
23: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
23: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
24: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
17: Waar vindt die activiteit plaats?
24: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
4: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuis.

0: heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
4: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
5: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht 2 maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door 3 schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
8: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
12: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.